0: Goedemorgen. Defensie moet nog langer wachten op de nieuwe fregatten, dat schrijft De Morgen. Ons land bestelde er 2 bij een Nederlands bedrijf. Maar het ontwerp raakt maar niet afgeklopt. Daardoor zou het eerste schip in het beste geval pas tegen 2034 klaar zijn. Dat is 7 jaar later dan eerst voorzien. En ook de prijs blijft oplopen. De factuur steeg al van 600 miljoen naar 1 miljard per schip. En daar zou nog minstens 250 miljoen bij komen. Defensieminister Franke gaat met zijn Nederlandse collega op zoek naar een noodoplossing. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Dat is een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Henouw legt uit.
1: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten, het wordt lekker warm, het is om te genieten.
0: En in het voetbal vertrekt Wouter Franke na dit seizoen als trainer van STVV, dat meldt HLN. Dat betekent dat hij morgen voor de laatste keer op de bank zal zitten als hoofdcoach. Franke heeft er een topseizoen op zitten bij STVV. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Waar Franke naartoe zal gaan, is nog niet bekend. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden. Aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.

0: werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Het beste uit de 60s.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zonne- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Mannekes,
7: Bompie,
6: ik heb gedroomd.
7: Over?
6: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
8: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
6: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
8: En morgen en maandag?
6: 20% korting op alles.
7: Serieus?
8: Oh, jij wist dat niet.
6: Bompie, we hebben nu drukke door.
7: Oei, gaan we niet dan?
9: Jawel!
10: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
12: Oei, wacht hè.
13: Rustig, schat.
12: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
13: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
11: Prima, prettige avond.
12: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
13: Ja, ja, zeker dat.
14: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video's!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Zoveel video's!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongens.
6: Dat is wel een naald, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, mam!
8: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting. En Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.

0: Goedemorgen. Defensie moet nog langer wachten op de nieuwe fregatten, dat schrijft De Morgen. Ons land bestelde er 2 bij een Nederlands bedrijf. Maar het ontwerp raakt maar niet afgeklopt. Daardoor zou het eerste schip in het beste geval pas tegen 2034 klaar zijn. Pas 7 jaar later dan eerst voorzien. En ook de prijs blijft oplopen. De factuur steeg al van 600 miljoen naar 1 miljard per schip. En daar zou nog minstens 250 miljoen bij komen. Defensieminister Franke gaat met zijn Nederlandse collega op zoek naar een noodoplossing. Op het festival Extrema Outdoor in Houthale-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Blijen van het parket van Limburg.
1: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
0: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal worden er zo'n 70.000 bezoekers verwacht. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Dat is een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Henau legt uit.
2: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
0: Op het filmfestival van Cannes valt regisseur Lucas Dont in de prijzen. Zijn film Coward kreeg de Prix du Cinéma Positif. Een prijs voor de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op een gouden palm. En voetbalclub STVV moet volgend seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. Want Wouter Franke gaat zijn contract niet verlengen. Maar waar hij naartoe zal trekken is nog niet duidelijk. Morgen is alleszins zijn laatste match als hoofdcoach bij STVV. Franke heeft er een topseizoen op zitten. Hij bracht STVV naar een derde plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden. Aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.

0: jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
2: mobiliteitsbudget?
1: Ja.
2: Laten we samen eens kijken.
0: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Plus. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
4: Stap met meer korting op de trein.
5: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
6: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
5: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
7: Geef toch maar een XL.
8: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
3: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: Allee, jongen. Wat is dat?
11: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
12: Het beste uit de 60s,
13: 70s
12: en 80s.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: In promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Horta.
5: Alleen vandaag nog promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Cota los. Horta. Compleet zot van tuin en dier.

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, that
0: happened. Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue-assortiment. Lidl, dat kan tellen.
6: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
7: bij Brico, Brico City...
6: en Brico Planet...
7: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus-leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
9: stap met meer korting op de trein.
10: 40%, het zal wel zijn.
11: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
12: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
11: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
13: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
8: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
14: Lekker lang dat weekend. Ja, leven de maand mei. Er is wel een voorwaarde. De ogen mogen dicht, maar de oren moeten open. Your golden years. Anders kunnen we hier niet meespelen, hè.
15: Goedemorgen. De VS bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor. Dat schrijven Amerikaanse media. Maar of die er ook echt komen, staat wel nog niet vast. President Trump dreigde eerder al met nieuwe aanvallen als er niet snel een vredesakkoord komt. Tussen Iran en de VS is wel een staakt het vuren van kracht sinds begin vorige maand. Maar de vredesonderhandelingen zitten intussen muurvast. In het noordoosten van China zijn nu al 82 mensen omgekomen na een gasexplosie in een kolenmijn. Dat meldde staatsmedia. 9 mijnwerkers zijn nog altijd vermist. Reddingswerkers zijn nog volop op zoek naar hen. In China zijn er geregeld ongevallen in mijnen. In de Brusselse gemeente Etterbeek organiseert de federale politie vandaag een jobdag. Want de politie zoekt ook dit jaar zo'n 2500 nieuwe werknemers. Anne Berger van de federale politie.
16: Dat gaat dan over inspecteurs of hoofdinspecteurs, maar ook burgerpersoneel. In alle soorten jobs, bij de federale gerechtelijke politie bijvoorbeeld, maar ook bij de luchtvaartpolitie, spoorwegpolitie, de speciale eenheden gaan er ook zijn. Wat heel speciaal is vandaag, dat is dat er meteen kan ingeschreven worden voor de selectieproeven. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen meteen hun cognitieve proef doen en ook hun sportproef.
15: En zo halen de kandidaten heel wat tijd in. De jobdag duurt nog tot 4 uur deze namiddag. In Gent wordt er vandaag en morgen gewerkt aan het spoor, want de infrastructuur is verouderd. Door de werken wordt het treinverkeer aangepast, zegt Britt Monte van de NMBS.
17: Het traject van enkele treinen dat zal wijzigen. De S-treinen tussen Gent, Sint-Pieters en Lokeren die rijden niet, de IC-treinen wel. En ook de vertrektijden van enkele treinen die zullen aangepast worden. Maar we raden de reizigers aan om altijd de online reisplanner van NMBS te raadplegen, want deze houdt al rekening met die aangepaste treindienst.
15: Ook volgend weekend zijn er spoorwerken daar. En al een eerste prijs voor regisseur Lucas Dont op het filmfestival van Cannes. Zijn film Coward krijgt de Prix du Cinéma Positif, een prijs voor de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt vanavond ook nog kans op een gouden palm. Volop zon en zomers warm vandaag, tot 30 graden. Aan zee iets koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden hangen. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.
18: Genen.
19: Met Bert Genen.
14: Ja, het nieuws hebben we gehad en nu zetten we onze tanden in zonnig wakker worden.

Ja, je hoort het wel aan de intonatie, zeker. Die hebben geen al te goede nacht gehad, denk ik. Onder het motto, bol het af, gast, moet Jack er vandoor. Sorry, maar ik hoop dat jullie toch bij ons kunnen blijven en genieten van nostalgie. Nostalgie plus.

weet toch, hè? Begin deze zaterdag ook maar op die manier. Daarnet dus, hot chocolate. En nu gaan we de sportieve tour op. Je moet kiezen, hoor. Klaar om te gaan joggen? Klaar om te gaan voetballen? Of toch liever eerst de banden oppompen en dan...

natuurlijk Boudewijn de Groot. Ik heb intussen ook de kalender van deze dag gisteren bekeken. Ook wel interessant, moet ik zeggen. Ken je de geschiedenis van Bonnie en Clyde? Waarschijnlijk heb je het zelf niet meegemaakt. Heel zeker zelfs. Het waren bandieten. Ze waren verliefd op elkaar, maar iedereen had ze wel graag. En op deze dag, 23 mei in 1934, werden ze neergeschoten. Een echte hinderlaag. Nostalgie plus. Zij was toen 23 en hij 25.

0: begin van dit lange weekend. Het is het binnenwandelmoment voor Serge Haderman. En pas op, hij is er straks niet alleen gewoon, want vanaf vandaag is hij er ook met de Flashback Top 40.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Patrain, zo heette het nummer. En in 1977 werd dat nogal letterlijk genomen met een treinkaping door Zuid-Molukkers. Op deze dag startte die kaping en ze zou ook nog lang duren. Tot 11 juni, 20 dagen dus. Ik herinner me de nieuwsuitzendingen van toen. Guy Polspoel was de vaste reporter daar. Ja, en er stierven 2 gegijzelden en 6 kapers. Dat was toen een hit op dit moment. Red Light Spells Danger. Ook natuurlijk uit mei 1977.

0: blijft een topnummer toch van Billy Ocean. Red Light Spells Danger. En ja, wij hebben in dit land ook een minister die zweert bij vele gevaren.
1: Hey Frankie.
0: Het gevaar van alcohol, van vapes en van gewone sigaretten. Enfin, van alles eigenlijk. En waarschijnlijk heeft hij ook gelijk. Zeker budgetair natuurlijk. Voor hem laten we de dames van Sister Sledge nog eens even defileren.

0: Turks van Rod Stewart. En dat doet me eraan denken dat we de verjaardagstaart nog moeten uitdelen voor vandaag. En dat gaan we doen met in het achterhoofd tv-hits van toen. Dallas en Dynasty.
1: Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neus begot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
3: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan. Deze week kom je bij Spar voor...
5: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: 100% genen.

eentje uit de jaren 60 en typisch ook eentje van de Tremolo's. Even the bad times are good. Ja, dat kan alleen maar als je trouw blijft aan Nostalgie Plus. As the snow flies. Met gewoon muziek. Onze muziek natuurlijk.

Ja, we draaiden Presley nog maar eens eventjes. En het heeft niet met zijn verjaardag te maken, maar met die van een van zijn ex-vrouwen. Met de verjaardag van Priscilla Presley. Niet vandaag, die verjaardag van Priscilla, maar morgen. Morgen, dan wordt ze 81. Je kent ze misschien ook nog wel van het feuilleton Dallas. En er is nog iemand uit die feuilletontijd die vandaag jarig is, vrienden. Joan Collins namelijk. Zij is vandaag echt 93 jaar.

Collins. 93 wordt ze vandaag. Ja, in vroegere jaren gegarandeerd een man-eater. In elk geval, gefeliciteerd. En ik heb hier nog een verjaardag aangekruist. In 1934 werd Robert Wood geboren, uitvinder van een synthesizer, de Moog synthesizer. Een trendy instrument, eind jaren 60, begin jaren 70. Robert Moog, hij stierf in 2005.

Vandaag is het zijn geboortedag. En het nummer bij uitstek met opvallend veel Moog synthesizer geluiden. Ja, dat is deze. En die komt van Emerson, Lake & Palmer.

Ja, dat is het typische Moog-synthesizer-geluid. George Harrison, die heeft er ook mee geëxperimenteerd. En die van daarnet waren natuurlijk Emerson, Lake en Palmer. Uit 1971, toen die Moog zowat zijn intrede mocht doen. En Emerson, Lake en Palmer waren daarbij een supergroep. Dit is een supergroep van...

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
1: Dankjewel Bert. In korte broek. Ja, ja, ja, ja. Er moet toch, er is nog werk aan hoor. De benen moeten bruiner. Veel plezier. Your golden years. Nostalgie. Het is ruim 10 uur. Tijd voor het nieuws.
2: Goedemiddag. In Vlaanderen plaatst de jeugdrechter elke dag 3 jongeren in een gesloten jeugdinstelling. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaamse agentschap Justitie in de Tijd. Vorig jaar ging het om zo'n 1270 jongeren. Een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien ook al maar vaker jonge kinderen van 12 jaar. En drugscriminaliteit speelt ook een steeds grotere rol. Niet alle jongeren die criminele feiten plegen kunnen terecht in een gesloten jeugdinstelling, omdat er niet genoeg plaatsen zijn. De komende jaren maakt de Vlaamse regering 160 nieuwe plaatsen vrij. De VS bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor, dat schrijven Amerikaanse media. Maar of die er ook echt komen, staat wel nog niet vast. President Trump dreigde eerder al met nieuwe aanvallen als er niet snel een vredesakkoord komt. Tussen Iran en de VS is wel een staakt het vuren van kracht sinds begin vorige maand. Maar de vredesonderhandelingen zitten intussen muurvast. En in de Brusselse gemeente Etterbeek organiseert de federale politie vandaag een jobdag. Want de politie zoekt ook dit jaar zo'n 2500 nieuwe werknemers. Anne Berger van de federale politie.
3: Dat gaat dan over inspecteurs of hoofdinspecteurs, maar ook burgerpersoneel. In alle soorten jobs, bij de federale gerechtelijke politie bijvoorbeeld, maar ook bij de luchtvaartpolitie, spoorwegpolitie, de speciale eenheden gaan er ook zijn. Wat heel speciaal is vandaag, dat is dat er meteen kan ingeschreven worden voor de selectieproeven. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen meteen hun cognitieve proef doen en ook hun sportproef.
2: En zo halen de kandidaten heel wat tijd in. De jobdag duurt nog tot 4 uur deze namiddag. Veel zon en warm, maximaal rond 30 graden. Morgen en begin volgende week meer van hetzelfde. Vanaf woensdag iets frisser met afwisselend zon en wolken.
1: Dankjewel, Serafine. Buitentemperatuur hier bij Nostalgie Plus op dit moment een lekkere 24 graden. Ik heb 1 lange file. Langer dan 10 minuten in elk geval. Ze staat op de Antwerpse ring richting Gent. 18 minuten aanschuiven tussen Deurne en de Kennedy.
4: De Flashback Top 40. Nostalgie
0: met Serge Haderman. Saturday.
1: Pinkster zaterdag 23 mei 2026. Heerlijk zomerweer. En wij zorgen hier voor een zomerse soundtrack. En dat doe ik met de Flashback Top 40. Jawel. Rechtstreeks vanuit ons mediahuis. En vandaag neem ik je mee naar een maand waarin het minder warm was dan nu. Maar toch wel regelmatig heerlijk. Heerlijke zon op je bol. Ik neem je mee op reis naar mei 1978. Nummer 3 in het maandoverzicht. Cloud and Substitute. Only a fool breaks his own heart. En dit was toen de nummer 2. The Mighty Sparrow, Byron Lee and the Dragoners. And Only a Fool. Is de nummer 1. Op den duur werd het een dubbele hit. Rivers of Babylon, de oorspronkelijke A-zijde. En op de andere kant stond Brown Girl in the Ring. Boney M. Vanaf nu gaat de stembus open. Jij mag de geschiedenis herschrijven via onze site nostalgie.plus, P-L-U-S. En op onze homepage gearriveerd ga je helemaal naar rechts. Schrijf een bericht aan onze DJ's en daar kan je jouw ultieme top 3 kwijt. Je mag er ook eentje kiezen, 2 of een volledige top 3. Maakt niet uit, je bent volledig vrij. Opkomstplicht is... er is geen opkomstplicht, maar ik vertrouw erop dat je zeker meedoet. En het kan ook via onze app trouwens. This weekend, where the
4: action is. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.
0: Nummer 50. I love

0: nummer 40 in de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. Tot 1 uur op de radio. Nick Lowezat en I Love the Sound of Breaking Glass. Ja, jullie zijn al heel actief hoor. De stemmen die beginnen binnen te komen. Maar ik heb hier ook nog een top 3 van Danny Janssens. Goedemorgen Serge, Danny. Die schrijft veel succes met je gloednieuw programma. met zo'n emoji erbij, zo'n lach en een knipoog, weet je wel. Want het is geen splinternieuw programma. Alleen de laatste weken kwamen er luisteraars toch behoorlijk wat klachten binnen over plaatjes die niet meer werden gedraaid in dat tijdsbestek. Het bestek van 3 uur kon dat ook niet. En voilà, dat is dan hersteld. Ik hoop dat ik jullie tevreden stel. En ik zelf ben er ook heel gelukkig mee. Oké, we zitten in mei 1978. Dat betekent het programma met een hoog Saturday Night Fever gehalte, terwijl de temperatuur ook stijgt. En op nummer 39 is het al van dat. Met een nummer geschreven door de Bee Gees, voor hun film natuurlijk en hun album Saturday Night Fever. More Than a Woman namen zij zelf op, maar achter de coulissen van een optreden in New York vroegen de Bee Gees aan Tavares of zij een versie wilden opnemen. Versie van de Bee Gees vind je trouwens terug als je dat vinyl singeltje nog hebt op de B-kant van Staying Alive.
1: In de Flashback Top 40.

Deze versie van More Than a Woman staat op de dubbele LP Saturday Night Fever nog steeds een van de best verkochte soundtracks aller tijden. En dan heb ik het natuurlijk over film. De best verkochte is The Bodyguard, overigens van Whitney Houston. Tavares dus op nummer 39. En ja, dat opwindende geluid van Saturday Night Fever. Heb je al wat staan dansen? Ja, oké. Dan mag je nu even tot rust komen. We gaan even chillen. En ondertussen is dit een mooie gelegenheid om jullie herinneringen voor te lezen. Van Roland Dont. Dag Serge, in 78 ging ik naar Parijs. De Europa-bekerfinale met Anderlecht en gewonnen tegen Oostenrijk met 4-0. En dan moet ik even scrollen, want het was ook een bijzondere maand en een bijzonder jaar voor luisteraar Mortelmand. Ik heb enkel de achternaam, maakt niet uit hoor. In mei 78 begonnen aan de mooiste job aller tijden bij de brandweer van Antwerpen. Je weet ons te vinden, hè? Nostalgie.plus. En dit is nieuw op 38. Van Gelis to the Unknown Man.

0: van mijn favorieten uit deze Flashback Top 40. Van Gelis to the Unknown Man, binnen op 38. En in plaats hoger ook niet mis, Genesis, Follow You, Follow Me. Hele goede morgen. Fijn dat u er nu pas bij bent. Ik hoop dat je niet in de file staat. En je weet het, hè, waar je naartoe gaat, je kan ons overal meenemen. Op DAB Plus bijvoorbeeld, via onze app. En natuurlijk ook via de diverse FM-frequenties. Rijen aan Zee bijvoorbeeld, daar hoef je niet aan je radio te draaien. Onze FM-frequenties terug te vinden via onze site nostalgie.plus.
1: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koel-vriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké. Okay.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Wij dragen E5.
7: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
6: E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
9: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
10: Ziet je dat, Francis? Dat is hard werken, hè?
11: Wow, die werken echt super hard.
10: Ja, dat is de bouw, hè?
11: Maar gaan die daar zelf wonen?
10: Nee.
11: En gaan die daar ook niet werken?
10: Nee.
11: Waarom doen die dan zo hard hun best?
10: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
11: Ook als het voor iemand anders is.
10: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
12: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Nostalgie
14: Plus. Nummer 36.

0: Straffe mannen hoor, uit Den Haag. Rob en Ferdy Bolland. Bolland en Bolland, ze scoorden ook bij ons in Vlaanderen. En natuurlijk ook in eigen land met Spaceman. En dat betekent concreet in het maandoverzicht van de populairste liedjes. De best verkochte singeltjes in de Lage Landen. Mei 1978 op nummer 36. Suzy Quatro, dat is een ander verhaal. Zij opereerde onder de naam Suzy Quatro, weliswaar, maar onder de vlag van Nicky Chinn en Mike Chapman, twee bekende producers en tekstschrijvers. En zij waren ook verantwoordelijk voor If You Can't Give Me Love. Nieuw op 35.
1: Nieuw. In de Flashback Top 40. Well, I

0: De muziek herleeft. De muziek uit mei 1978 met onder meer Suzy Quatro, If You Can't Give Me Love op 35. Dadelijk op 34, The Talking Heads. Goedemorgen trouwens, het is bijna 10:30. Ik heb twee files waar je een hele poos langer aanschuift dan 10 minuten. En dat is op de E40 Gent-Brugge 31 minuten tussen Sint-Nijs-Westrum en Nevelen. En dat komt daar door een defect voertuig. En dan een file op de Antwerpse ring richting Gent. En de wachttijd of het aanschuiven is al opgelopen tot 24 minuten. En dat van Antwerpen-Noord tot de Le Grelle-Laan.
1: De flashback tot 40.

0: Psycho Chicken, geweldig. Ja, er mag al eens gelachen worden, hè?
1: I don't know.
0: Ja. Zeg, en weet je wie het jarig is vandaag? Ik moet meteen aan hem denken. Dennis Michiels, dat is de auteur van onder andere het boek, dat is zijn meest recente overigens, 500 unieke one-hit wonders.
1: Nummer 36.
0: Ja, wacht even. Die hebben we al gehad trouwens. Nummer 33, dat is de bedoeling. Dennis Michiels, van harte proficiat. En ja, het is een geweldig boek met heel veel eendagsvliegen. 500 om precies te zijn. Eén van die eendagsvliegen komt dadelijk binnen op 33.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...

0: Tacos maken in Mexico.
1: Win for life. Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
7: Een goeie dag samen, kan ik helpen?
8: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
7: Oké.
9: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
7: Mm-hmm. Ah, wel, goeie nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
8: Indrukwekkend.
9: Nou wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
8: Ja, mogen we die kopen?
6: Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
10: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
11: Want knock, knock.
10: Who's there?
11: Justin.
10: Justin who?
11: Justin, time to start investing.
10: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
11: Just in time, that happened.
10: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
12: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
2: Die desregistratie bedoelt je?
1: Ja.
2: Daar kan ik u bij helpen.
0: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Your golden years.
6: Nostalgie.
0: In de Flashback Top 40.

0: Is het niet wat warm voor een tango? Het gaat nog hoor nu. Want de jarige, Dennis Michiels, die heeft waarschijnlijk nu een tango gedanst met zijn partner, stel je voor. Richard Myhill op nummer 33 nieuw binnen. Only a fool breaks his own heart. Only a fool. Van de Mighty Sparrow, Byron Lee en de Dragoners. Dat is nummer 2 uit de top 3 straks. Dit is geen tussenstand. Dit is de oorspronkelijke hitparade. De oorspronkelijke rangschikking. Wat de finale zou kunnen zijn. Ik had eigenlijk moeten beginnen met deze, want deze staat op 3. Klauten en Substitute. En dit is de nummer 1 in mei 78. Bonium met Rivers of Babylon en ook de B-zijde. Die werd gepromoveerd tot A-kant op den duur. Brown Girl in Dwing, dus eigenlijk, als je stemt voor Rivers of Babylon, stem je ook voor Brown Girl in the Ring. En dit is Ray Parker Jr. met Jack and Jill. Die hou je van mij nog heel even te goed. Ik zei, die hou je nog voor mij even te goed. Want het is eerst tijd voor dit.
1: De Flashback Top 40.
0: Een goed begin is het halve werk, zal hij gedacht hebben. Nick Lowe, I Love the Sound of Breaking Glass, nummer 40. More Than a Woman in de versie van Tavares op 39. En dan op 38. Van Gillies, To the Unknown Man. Eén plaats hoger op 37, Genesis, Follow You, Follow Me. Rob Inferni Bolland. Spaceman op 36. Susie Quattro, If You Can Give Me Love. Zij staat op 35. Psycho Killer. The Talking Heads en Psycho Killer. Eén plaats hoger op 34. Richard Myhill, It Takes Two to Tango, binnen op 33. Ray Parker Jr. en Radio, Jack and Jill, ze staan op 32. The Tramps, Where Were You The Night The Lights Went Out in New York City op 31.
1: De Flashback Top 40.

Radio en Ray Parker Jr. op 32 met Jack en Jill. En dan een nummer gemaakt naar aanleiding van de grote stroompannen in New York. Op de avond en in de nacht van 13 op 14 juli 1977, met 9 maanden later. Geen enkel kraambed meer vrij in New York en verre omgeving. De Flashback top 40, heb ik al top 50 gezegd? Ik weet het niet hoor, maar dat is niet de bedoeling. Want het is een beetje gereduceerd tot een top 40. Maar we kunnen wel alle plaatjes draaien. Dat geeft een bijzonder prettig gevoel. Nummer 30 is nieuw. Wishing on a Star. Het is een ballad die voor het eerst werd opgenomen door de Amerikaanse band Rolls Royce en geproduceerd door Norman Whitfield van The Temptations. Het nummer werd oorspronkelijk aangeboden aan Barbara Streisand, maar die zag dat niet zitten. Later zal ze wel spijt hebben gehad, want het werd een wereldhit voor Rolls Royce. En later, in 1992, ook nog eens gecoverd door The Cover Girls. In 1998 door Jay-Z. In 2005 door Beyoncé. En Seal, die nam het op in 2011. Maar dit is de originele. Nieuw binnen op nummer 30.

0: 29 in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Earth, Wind & Fire met Fantasy. Voorafgegaan op nummer 30 door Rolls Royce en Wishing on a Star. Het kan nog net voor het nieuws met Serafine om 11 uur. 1978 was ook het jaar waarin de disco het bijzondere goed deed. En dan heb ik het niet alleen over Saturday Night Fever, maar ook over Village People. Een project opgericht door de Franse producer Jacques Morelli, samen met Henry Bellolo en liedzanger Victor Willis. Hun grootste hit is natuurlijk YMCA en ook In the Navy. En dan iets minder groot, dat was hun derde Can't Stop the Music. Maar die singles die werden vooraf gegaan door In Hollywood, Everybody is a Star. Het was niet zo'n hele grote hit, maar ze komen toch binnen op 27, de mannen van de Village People.
1: In de Flashback Top 40.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: Allee, jongen. Wat is dat?
5: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
6: Als je in de zon gaat, smeer je goed in. UV-factor vandaag 7. En wij zorgen voor de classics. Your golden years. Mei 1978. Nostalgie. Maar eerst het nieuws van 11 uur met Serafine. Hey, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De vastgoedmarkt lijkt af te koelen. 4 op de 10 makelaars verkochten de eerste 4 maanden van dit jaar minder woningen. Dat blijkt uit de trendmeter van vastgoedfederatie CIB. Het gaat om een daling van 10% tot 15% tegenover eind vorig jaar. En huizen en appartementen staan ook langer te koop. Je hoort Christophe Thijs van CIB.
8: De voornaamste verklaring is uiteraard de stijgende rente. Kopers beginnen dan wat te aarzelen. Je moet gewoon veel meer afbetalen als je een lening aangaat. Maar ook ja, de economische onzekerheid speelt daarin een hele belangrijke rol. Mensen nemen een wat afwachtende houding aan. Dus het is niet abnormaal dat die markt zo reageert en dat er wat afkoeling is.
7: Maar ook de onzekerheid over de renovatiepremies spelen mee. In Vlaanderen plaatst de jeugdrechter elke dag 3 jongeren in een gesloten jeugdinstelling. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaamse agentschap Justitie in de Tijd. Vorig jaar ging het om zo'n 1270 jongeren. Een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien ook al maar vaker jonge kinderen van 12 jaar. En drugscriminaliteit speelt ook een steeds grotere rol. Niet alle jongeren die criminele feiten plegen kunnen terecht in een gesloten jeugdinstelling omdat er niet genoeg plaatsen zijn. De komende jaren maakt de Vlaamse regering 160 nieuwe plaatsen vrij. En basketster Julie van Loo moet opnieuw op zoek naar een andere club. Ze kreeg een tijdelijk contract bij New York Liberty nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu wordt dus ook daar haar tijdelijk contract niet verlengd. Het was een tussenoplossing, dus het komt niet als een verrassing, schrijft Van Loo op Instagram. Ze bedankt de club ook voor alle kansen. Veel zon en warm, maxima rond 30 graden. Morgen en begin volgende week meer van hetzelfde. Vanaf woensdag iets frisser met afwisselend zon en wolken.
6: Dankjewel, Serafine. Buiten temperatuur hier bij Nostalgie Plus. Een heerlijke 24 graden. In het verkeer gaat het niet zo goed. Op de E40 Gent-Brugge, daar verlies je maar liefst 37 minuten. Van Sint-Nijs-Westrum tot Nevelen, dat komt daardoor een defect voertuig. Op de Antwerpse ring richting Gent 17 minuten van Borgerhout tot de Kennedy. Op de E313 Randst-Antwerpen 16 minuten van Randst tot Antwerpen-Oost. En dan heb ik er nog eentje op de A12 Antwerpen-Bergen-op-Zoom. 10 minuten tussen Stabroek en Berendrecht. Sta je ergens anders in de file, dan is dat momenteel niet langer dan 10 minuten.
9: De Flashback Top 40. Nostalgie
10: Plus. Met Serge Haderman.
11: Saturday.
9: In de Flashback Top 40.

Robert Palmer, zijn eerste hit Best of Both Worlds. Hij groeide op in Malta. En op zijn 12e verhuisde hij met zijn familie naar Groot-Brittannië, waar hij gebeten wordt door de muziekmicroben. Vanaf zijn 15e speelt hij bij allerlei bands. Later gaat hij solo. En in mei 78 scoort hij zijn eerste hit met het zelfgeschreven Best of Both Worlds. Ook terug te vinden op zijn album Double Fun. Ik hoop dat jij heel veel fun hebt en dat je een heel fijn Pinksterweekend hebt. Mijn collega's en ik, wij gaan ons uiterste best doen om jou muzikaal te amuseren. En dat doe ik met verschillende collega's. Onder andere iemand die zich sinds gisteren Peter mag noemen van de Singsefoor in Antwerpen. Maar daar ga ik het straks nog meer over hebben. Je hebt het misschien al gelezen in de krant of op de sociale media. En ik heb nog meer nieuws, want we hebben een nieuwe nummer 1. Er zijn al zoveel stemmen binnengekomen. En dat resulteert in deze eerste tussenstand. Only a fool breaks his own. In jouw top 3, naar de 3e plaats gestemd. Only a fool breaks his own heart. The Mighty Sparrow, Byron Lee and the Dragoners. En dat betekent dat de dames van Cloud goede zaken doen. Zij stijgen naar nummer 2, dus geen nieuwe nummer 1 zoals ik net al vertelde. Want dit is en blijft voorlopig de nummer 1. Rivers of Babylon. Ik dacht, laat ik de intro eens horen voor de mensen die aan zee zijn. Ik moet zeggen, ik ben gisteren ook in zee geweest tot een bepaalde hoogte. En ik werd toch een beetje verrast door de aangename temperatuur. Ik dacht dat het water koeler zou zijn, maar toch voorzichtigheid geboden. En je mag natuurlijk niet zwemmen in onbewaakte zones. Stemmen via Nostalgie Plus voor de top 3. En nu Pussycat op nummer 26 met hun uitvoering van Same Old Song. Stemmen kan via onze site nostalgie.plus en natuurlijk ook via onze app.

0: Uit Nederlands Limburg, Pussycat en hun uitvoering van The Same Old Song. En in mei 78 op nummer 26 in de Flashback Top 50, het maandoverzicht. En we blijven in Nederland met een groep die wel eens de Nederlandse ABBA werd genoemd. Ze waren met z'n vieren, ze kwamen uit Rotterdam. Twee zangeressen en twee zangers, Paulette Bronkhorst en zangeres Laida Sabi. En dan hadden we ook nog Jan Vredenburg en Bert van der Wiel. Dat is de enige die niet meer in leven is. Die overleed op 64-jarige leeftijd en dat in 2009. Ze scoorde hun eerste hit in 77 met Rock'n'Roll Star, geproduceerd door Wally Tex. Dan kwam Oh Me Oh My Goodbye. Valentino, over het leven van Rudolf Valentino. Maar ik verwelkom samen met jou de Nederlandse band Champagne vandaag met hun vierde hit, Light Up My Eyes, op 25.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Een van mijn favorieten uit deze Flashback Top 40. Dat komt misschien omdat ik hen ooit mocht aankondigen. En achteraf hebben we nog een leuke babbel gehad. Champagne, niet te verwarren met de bijna gelijknamige Amerikaanse band van How About Us. Schrijfwijze is ook anders. Light Up My Eyes, binnen op nummer 25. En dan een nummer uit 77, wat binnenkomt in 78. En hoe komt dat nu? Wel, de volgende classic, die werd in 77 al uitgebracht op 33 toeren. Was dat toen, een LP, weet je nog? Point of No Return. Van Kansas, een groep uit het hardere genre, maar die zijn vaak bijzonder sterk in ballads. Dust in the Wind kwam pas uit in single, of op single in het voorjaar van 78.
1: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
3: bij Brico, Brico City
2: en Brico Planet
3: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Your Golden Years.
5: Nostalgie Plus.

0: Kansas, Dust in the Wind. Ik heb ook nieuws uit mei 1978. En dit is met een knipoog naar het heden. Op 15 mei 1978 speelt Club Brugge als eerste Belgische ploeg de finale in de beker der landskampioenen.
1: Nummer 23.

0: Weet je waar ik nu aan zit te denken? I'm always touched by your presence, dear, van Blondie. Als je in een of andere file staat, richting kust of waar dan ook, en je ziet naast jou iemand te headbangen, dan is hij ook afgestemd op Nostalgie Plus. Gob en Benny van ABBA, laten we het daar eens over hebben. Die hadden tijdens het schrijven van Eagle zich laten inspireren door het boek Jonathan Livingston Seagull van Richard Beck. Ondanks het feit dat het nummer zowel textueel als muzikaal beschouwd wordt als een van de knapste nummers van ABBA, ik heb het over Eagle, zag het er van in het begin zeker niet naar uit dat het hun grootste hit ging worden. Eagle stond op de langste plaat The Album van ABBA, dat al een tijd uit was, en verscheen vooral op single om de leemte op te vullen tussen Take a Chance on Me en Summer Night City. In sommige landen werd Eagle zelfs niet op single uitgebracht. De oorspronkelijke titel zou trouwens High High worden. Later dacht men aan The Eagle, wat uiteindelijk werd ingekort tot Eagle. B-kant van Eagle werd Thank You for the Music. En dit lied werd zo populair dat men besloot om het eveneens tot A-zijde te bombarderen. In 1983 werd Thank You for the Music in sommige landen apart uitgebracht. Of heruitgebracht, moet ik zeggen. Eagle stond enkel nummer 1, heel eventjes althans, bij ons in Vlaanderen en ook in Frankrijk.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Flashback Top 40. I'm wishing on
1: a star. Rolls Royce binnen op 30. Earth, Wind & Fire op 29 met Fantasy. Nummer 28, Robert Palmer met zijn eerste hit, Best of Both Worlds. En ook dit een eerste hit single, die van The Village People. Take a bus, a train or a plane to Hollywood. 27 staat in Hollywood. Pussycat, hun versie van Same Old Song op nummer 26. September, I want you to remember roses and dawn. Champagne op 25 met Light Up My Eyes. Dust in the wind. En dit is nummer 24. All we are is dust in the wind. Dust in the Wind van Kansas. Something in my consciousness. Blondie op 23 met I'm Always Touched by Your Presence, Dear. En dan op 22. Van ABBA binnen op 22. Samantha Sang met de backing vocals van de Bee Gees met Emotion op nummer 21.
2: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.
0: Nummer 20.

0: Ja, ja, het Saturday Night Fever gehalte van de uitzending gaat weer de hoogte in. Als ook de temperatuur. Bij ons is het nu 27 graden. De Bee Gees, ze staan op nummer 20.
1: Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neus begot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
3: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

Starship 109 van Mistral op nummer 19. Het is altijd een beetje een frustratie geweest van Ruptura dat hij nooit echt de grote hits heeft gescoord in Nederland, behalve dan in de 60s met Eenzaam zonder jou en dan ook met Draai dan en dan het bekende telefoonnummer. Maar dat is helemaal misgelopen. Dat verhaal vertel ik nog wel eens op een andere keer. En in 81 had hij wel een grote hit bij onze Noorden Buren met Hopeloos. Maar ja, voor de rest, in tegenstelling tot Vlaanderen natuurlijk, waar hij bijna 100 hits heeft gescoord. Ja, dat resultaat dat stak wel schril af tegen zijn prestaties in Nederland. En hij kwam op het idee om daar een liedje over te maken met de Nederlandse producer Peter Koelewijn. Hier ben ik dan DJ. De tekst spreekt voor zich. De keizer van het Vlaamse lied op nummer 18 hier bij Nostalgie Plus. Dit is de Flashback Top 40.

Ja, Nultura. Hier ben ik dan, DJ. Ironisch genoeg werd het geen hit in Nederland. Het bleef steken in de tipparade. En niet in de hitparade. Over hitparades gesproken, de Flashback Top 40. Er komen heel veel reacties binnen, heel veel positieve reacties van mensen die zeggen van oef, alle plaatjes kunnen teruggespeeld worden. En dat wordt ook geapprecieerd door Luc en Jan, die een suggestie in die richting hadden. En die zijn aan het luisteren, hou je vast, in Helsinki. Hartelijk dank jongens, fijne vakantie daar. En de Flashback Top 40 loopt, net zoals de Top 50 vroeger. In samenwerking met Ment 55. Elke dag kom ik iets vertellen over een classic uit onze hitlijst. En dat doe ik op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 5 voor 12 en 5 voor 24 uur. Maar er is meer bij Ment 55. Vanmiddag bijvoorbeeld om 4 uur de gloednieuwe Vlaamse

0: 10 met Frederik Geroms. En vanavond om 8 uur ook niet te missen. Music was my first love. Daarin praat radio- en televisiemaker Lennart Kreel met Cliff Franke van Kia. En dan heb ik het niet over het automerk, maar Kia had een enorm hit in Vlaanderen met Zaterdag Krappelukkestak. En die hit viert nu zijn 30ste verjaardag. En er is zelfs een gloednieuwe versie van uit. Alles daarover vanavond bij Ment 55 om 8 uur. En daarna om 9 uur een klassiek concert. En dat bij Ment 55 op een warme zaterdagavond.
1: Your Golden Years. Nostalgie Plus.

0: bij Nostalgie Plus met zomerse klanken zoals deze van Claude François, Alexandrie, Alexandra. Het is druk op de weg, zometeen een update. En ongetwijfeld zijn heel veel mensen ook onderweg naar de Efteling. En daar wordt in mei 78 van daaruit een special uitgezonden rond Kate Bush, de dan pas doorgebroken zangeres, werd gevraagd om de opening van het onlangs gesloten spookslot in de verf te zetten. De fee van de popmuziek brengt onder meer Wuthering Heights, Then Heavy People en The Man with the Child in His Eyes. De special was een dubbel succes. De Efteling kreeg internationale aandacht en voor Kate Bush was het een geweldige promotie voor haar album The Kick Inside, die kort daarvoor was uitgebracht. Een van de grafstenen aan het slot was ook het graf van Kate Bush. Maar laat er geen misverstand over bestaan. Anno 2026 is ze nog steeds springlevend.
1: Nummer 16.

0: Ja, wat een debuut, hè. IJzersterk Kate Bush. In april stond ze er ook al in. In Engeland stond ze nummer 1. En bij ons werd het een dikke top 10 hit. Deze Wuthering Heights op nummer 16. Bijna zaterdagmiddag. Ja, dit is toch altijd een bijzonder moment, hoor. De hoogste nieuwe in de Flashback Top 40. Het gebeurde niet elke dag dat een Oostenrijkse zangeres binnenkwam in onze hitlijsten, in de hitlijst van de Lage Landen. En dat deed ze met het nummer dat we in de 60's leerden kennen. Bend Me, Shape Me in de versie van Eamon Corner. American Breed bedoel ik, maar Eamon Corner die hadden er ook een hit mee. En veel later werd het opgenomen door Sandra Kim en Luc Steno. Bel me, schrijf me. Maar dit is de discoversie van Bend Me, Shape Me, de Oostenrijkse zangeres Gila. De hoogste nieuwe van deze week op nummer 15.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Wij dragen E5.
1: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
0: E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Oh, ik snap er niks van.
3: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
0: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering. Deze week kom je bij Spar voor...
4: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1.

0: Ja, geniet van de zon, maar smeer je in. UV factor 7 en het wordt 31 graden. Your golden years. Nostalgie. Ondertussen 12 uur geworden. Hele goedemiddag, het nieuws.
1: Goedemiddag. De redders waarschuwen opnieuw voor grote drukte aan zee door het mooie weer uiteraard. Op veel plekken mag je zwemmen, maar mispak je niet aan de temperatuur van het water, zegt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
2: De zwemwatertemperatuur is toch nog behoorlijk fris. Die bedraagt ongeveer 14 of 15 graden. Dus dat is toch echt wel heel frisjes. Wie dus wil gaan zwemmen, raden we aan om geleidelijk aan het water in te stappen en dat niet in één beweging te doen, zodat je lichaam eigenlijk geleidelijk aan kan wennen aan de koude temperaturen van het water.
1: En hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op voor het geval ze toch verloren lopen. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 in levensgevaar na een verkeersongeval. Het gebeurde afgelopen nacht. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Dat wordt nog onderzocht. De vastgoedmarkt lijkt af te koelen. 4 op de 10 makelaars verkochten de eerste 4 maanden van dit jaar minder woningen. Dat blijkt uit de trendmeter van vastgoedfederatie CB. Het gaat om een daling van 10 tot 15% tegenover eind vorig jaar. En huizen en appartementen staan ook langer te koop. Je hoort Christophe Thijs van CB.
3: De voornaamste verklaring is uiteraard de stijgende rente. Kopers beginnen dan wat te aarzelen. Je moet gewoon veel meer afbetalen als je een lening aangaat. Maar ook ja, de economische onzekerheid speelt daarin een hele belangrijke rol. Mensen nemen een wat afwachtende houding aan. Dus het is niet abnormaal dat die markt zo reageert en dat er wat afkoeling is.
1: Maar ook de onzekerheid over de renovatiepremies speelt mee. In het noordoosten van China loopt de dodentol na een gasexplosie in een mijn op tot 90, dat melden staatsmedia. Het is daarmee de dodelijkste mijnramp in China in 17 jaar. De laatste jaren is de veiligheid in de mijnen daar sterk verbeterd, maar er gebeuren wel nog regelmatig ongevallen. Basketster Julie van Loo moet opnieuw op zoek naar een andere club. Ze kreeg een tijdelijk contract bij New York Liberty nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu wordt dus ook haar tijdelijk contract niet verlengd. Het was een tussenoplossing, dus komt niet als een verrassing. Je hoort van Loo.
4: Mensen was ik er mentaal wel op voorbereid. Het is zeker een rot gevoel en ik had het ook anders gewild. Maar ik zei het, ik heb er zeker vrede mee. Die passage in New York heeft mij heel goed gedaan. Ik heb mij daar echt wel geamuseerd en een goed gevoel aan overgehouden. Ik voelde mij daar wel goed, ook al was het kort.
1: Van Loo speelde in totaal 5 wedstrijden voor New York Liberty. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ook koeler, maximaal rond 23 graden dan.
0: Dankjewel, Serafine. Bij ons is de buitentemperatuur 27 graden. De files vanaf 10 minuten, ik heb ze voor je opgelijst. Op de E40 Gent-Jabeke 33 minuten van Alter tot Brugge. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten vanaf Antwerpen-Noord. Dan in de andere richting, richting Nederland, 17 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E313 Lumme-Antwerpen 14 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. E34 Zelzate-Knokke 11 minuten tussen Maldegem en Polderken. En op de E40 Gentbrugge 10 minuten van Sint-Rijs-Westrem tot Drongen. Op de A12 Antwerpen-Bergen-op-Zoom 10 minuten van Staatbroek tot Berendrecht. En dan de laatste op de Brusselse Buitenring 10 minuten van Strombeek-Bever tot Jette. En dat komt daar door een defect voertuig.
5: De Flashback Top 40. Nostalgie. Met Serge Haderman.
6: Nummer 12. Whoopie.

0: de favoriet bij de vrachtwagenchauffeurs, maar ook bij de heel wat andere platenkopers. Want dat is een grote hit in de Lage Landen. Met de vlam in de pijp, Henk Wijngaard op nummer 14. En ik wil toch nog even meegeven dat gezien de drukte naar de kust en andere oorden, het misschien beter is om met de trein te gaan. En dit bericht geldt niet alleen voor vandaag, ook voor morgen en overmorgen, tweede Pinksterdag. Door het mooie weer zet de NMBS dit verlengde Pinksterweekend maar liefst 24 extra treinen in. Dat zijn de zogenaamde mooie weertreinen. 24 per dag, dus zowel vandaag zaterdag, morgen zondag en overmorgen maandag. 24 extra treinen naar de kust. En die komen s'avonds ook alle 24 terug.
1: De Flashback Top 40. Mei 1978.

met Henk Wijngaard, maar ook met Love You Owe Me uit de serie Valdolala. Heel populair bij ons. Only a fool breaks his own. Love op nummer 13 en in jouw top 3 op nummer 3, The Mighty Sparrow, Byron Lee and the Dragoners met Only a Fool. En dit is nummer 2. Hola, ze zijn gezakt. Bodiem naar nummer 2 met Rivers of Babylon en Brown Girl in the Ring. En dat betekent...

jouw favoriet of favoriet, want er zijn heel wat luisteraars die een volledige top 3 doorsturen. En dat kan nog altijd via onze site nostalgie.plus. En op onze homepage gearriveerd ga je helemaal naar rechts naar de rubriek schrijf een bericht aan onze DJ's. Maar het kan natuurlijk ook via de app zoals je verkiest. Nostalgie.plus dus. En ik zou zeggen, stemmen maar.

0: Bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
1: Ciao, kus.
0: En terug naar binnen te gaan.
1: Hallo, kus.
0: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Elsa Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: Allee, jongen. Wat is dat?
3: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met de nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
4: De Flashback Top 40.
5: Nummer 11.

Bee Gees op nummer 20. En dit is Mistral. Met hun Starship 109 staan ze op 19.

0: Alexandrie, Alexandra van Claude François staat op nummer 17. IJzersterk debuut van Kate Bush, Wuthering Heights op 16. De hoogste nieuwe deze keer op 15, Gilla uit Oostenrijk, Bend Me, Shape Me. Henk Wijngaard met de vlam in de pijp, hij staat op 14. You Owe Me, oftewel Waldolala en Lef op 13. Paul McCartney en Wings, With a Little Luck, noteren wij op nummer 12. En dit is Conquistador van Argentina, nummer 11. Top 10.
1: Nummer 10.

0: En dat was hem dan op nummer 9. Nee, wat zeg ik nu? Op nummer 10, Amor en Rod McKeown. Ik loop een beetje vooruit van de feiten. 1978, ja, onlangs hadden wij de week van het Eurovisie Songfestival. En ja, ons land heeft het niet zo goed gedaan. In tegenstelling tot mei 78. Jean Vallée met L'amour, ça fait chanter la vie eindigde op het Eurovisie Songfestival op een tweede plaats. Hij staat nu op nummer 9.
1: Your golden years. Oh, oh. Nostalgie Plus.

0: Heel mooi resultaat op het Eurovisie Songfestival 1978 voor Jean Vallée. Hij eindigde dus op de tweede plaats. En in het maandoverzicht staat hij bij ons op nummer 9. Ja, het gaat van kwaad tot erger op de weg. Niks aan te doen op de E40 Gent-Jabbeke. Daar is een ongeval gebeurd. Het is daar maar liefst 42 minuten aanschuiven van Aalter tot Brugge. Op de Antwerpse ring richting Gent, 27 minuten vanaf Antwerpen-Noord richting Kennedy. A12 Antwerpen-Bergen-op-Zoom, 11 minuten van Stabroek tot Berendrecht. En wat zie ik hier? Oké, de E34. Als je naar de kust rijdt, Zaltzaten-Knokken, daar verlies je toch 11 minuten van Maldegem tot Polderken. En op de Antwerpsring richting Nederland, 10 minuten van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout.
1: Nummer 8.

1978 was niet alleen het jaar van Saturday Night Fever, maar er heerste ook een echte 50s revival. Denk maar eens aan de film en het album Grease met Olivia Newton-John en John Travolta. Maar ook groepen zoals Racy, The Darts en Shawadi Wadi Wadi. En The Darts die staan op nummer 8. Het zo net gedraaide Comeback My Love bij Nostalgie Plus. De flashback top 40 met een van de mooiste intro's van de 70s. En de man die saxofoon speelt, die speelde ook saxofoon op de intro van Careless Whisper van George Michael. En hij kreeg daarvoor, voor deze Baker Street, hou je vast, slechts 25 Britse ponden. Nee, bij George Michael werd hij beter betaald, denk ik. Dit is Gary Rafferty en Baker Street. Hij staat op nummer 7.

0: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman?
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen. Hè.
3: Ah, ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Liantis.
9: Zeg, kan ik nu ook zo...
10: Flexijobbers aannemen?
9: Ja.
10: Natuurlijk.
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
11: Alleen vandaag nog promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.

Hot Chocolate, Everyone's a Winner. Nummer 6 in de Flashback Top 40. Je kan de lijst online volgen via nostalgie.plus. Oké. Reden genoeg nu om de radio, de tv, de pc of welk toestel je ons ontvangt luider te zetten. Dit is nummer 5.

Staying Alive. En ook dit natuurlijk uit de op één na best verkochte soundtrack ooit. Wat betreft de films Saturday Night Fever, de Bee Gees op nummer 4. By the rivers of Babylon. Oh, daar gaan we al. Dat gaat snel. Dit is jouw top 3.

0: 1969, maar toen deed het nauwelijks iets. In schril contrast met 1978, The Mighty Sparrow, Byron Lee en The Dragoners zorgden voor een van de grootste en meest succesvolle singles. In mei 78 met deze Only a Fool, door jullie gestemd naar een tweede plaats. Boney M, jullie hebben echt de geschiedenis herschreven hoor, ik vind het fantastisch. Boney M, gezakt van 1 naar 3 met Rivers of Babylon. Wij belonen Brigitte Seelen, gefeliciteerd met jouw duo-ticket. Brigitte was een van de vele stemmers vanmiddag voor deze Flashback Top 40. Via de digitale snelweg komt het allemaal naar je toe. En ik heb nieuws. Morgen een hele andere hitlijst. Ook met heel veel zonnige hits, zoals vandaag. Maar dan neem ik jou mee met, als je de volgende zanger mag geloven, een gezonde dosis cannabis.
1: Everybody must get stoned.
0: Bob Dylan. Hij is morgen 85, vandaar de keuze op de hitlijst van mei 1966 met allemaal fantastische classics.
2: Amor, amor,
0: amor. Dit is onze nummer 10 vandaag. Rod McEwen, Amor, Amor op nummer 10.
3: L'amour, c'est tellement fantastique.
0: Jean Vallée op nummer 9. The Darts op nummer 8. Ja, mooie intro, hè? Oelala. Nummer 7. Gary Rafferty met Baker Street. Op nummer 6, Hot Chocolate and Everyone's a Winner. En dan op nummer 5. Plastic Bertrand, Ça plane pour moi. En dit, vrienden, op nummer 4.

gezorgd voor deze finale. Bonium op 3 met Rivers of Babylon. En de andere zijde natuurlijk Brown Girl in the Ring. Maar dat is voor een volgende keer. Only a fool breaks his own. The Mighty Sparrow, Byron Lee and the Dragonaires op nummer 2. En dan de nummer 1. De plaats die van jou de meeste stemmen kreeg. Hier in de stembus van de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Ze komen uit Zuid-Afrika. Hun eerste was meteen ook een grootste hit. En jullie hebben hem nog groter gemaakt. Jullie hebben de geschiedenis herschreven. Cloud en Substitute.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze BeBright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
5: En morgen is Serge er natuurlijk weer met de Flashback Top 40. De beste classics uit mei 66 zijn dan aan de beurt. Verder met Weekend Vibes. Veel zomerse muziek vandaag. Zometeen al Rigera, een heel zonnig nummer. Maar toch zit er een donker kantje aan. Ik vertel daar zo meteen meer over. Dit is het nieuws. Een goeiemiddag.
6: Een goeiemiddag. De redders waarschuwen opnieuw voor grote drukte aan zee door het mooie weer uiteraard. Op veel plekken mag je al zwemmen, maar mispak je vooral niet aan de temperatuur van het water, zegt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
7: De zwemwatertemperatuur is toch nog behoorlijk fris. Die bedraagt ongeveer 14 of 15 graden. Dus dat is toch echt wel heel frisjes. Wie dus wil gaan zwemmen, raden we aan om geleidelijk aan het water in te stappen en dat niet in één beweging te doen, zodat je lichaam eigenlijk geleidelijk aan kan wennen aan de koude temperaturen van het water.
6: Hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op voor het geval ze toch verloren lopen. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 in levensgevaar na een verkeersongeval. Het gebeurde afgelopen nacht. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Dat wordt nog onderzocht. In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn er al 750 vermoedelijke besmettingen. 177 mensen stierven ook al aan het virus. En het blijft zich ook snel verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie zorgwekkend. In het noordoosten van China loopt de dodentol na een gasexplosie in een mijn op tot 90, dat meldde staatsmedia. Het is daarmee de dodelijkste mijnramp in China in 17 jaar. De laatste jaren is de veiligheid in de mijnen daar sterk verbeterd, maar er gebeuren wel nog regelmatig ongevallen. En sport. Belgian cat Julie van Loo kijkt tevreden terug op haar korte passage bij New York Liberty. Ze kreeg daar een tijdelijk contract nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu is dus ook dat contract niet verlengd. Jammer, maar ik ben niet verrast, zegt van Loo.
8: Op zijn minst was ik er mentaal wel op voorbereid. Het is zeker een rot gevoel en ik had het ook anders gewild. Maar ik zei het, ik heb er zeker vrede mee. Die passage in New York heeft mij heel goed gedaan. Ik heb me daar echt wel geamuseerd en een goed gevoel aan overgehouden. Ik voelde mij daar wel goed, ook al was het kort.
6: Van Loo kwam 5 keer in actie voor New York Liberty. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dag daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ook iets frisser, maximaal rond 23 graden dan.

meegezongen, ook hier in de studio natuurlijk. Maar wat je misschien niet weet, de angst voor de Koude Oorlog zit nog in dit nummer. Hè? Recht uit de 80's, want het gaat over de nucleaire holocaust. Maar laat dat je zomers Pinksterweekend zeker niet bederven. Zie die radioactiviteit vandaag vooral als leverancier van de beste classics. Barry White, Stevie Wonder en eerst Simon & Garfunkel. En straks ook nog een uittip voor dit Pinksterweekend.

0: niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
1: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
2: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
1: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
2: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
1: Nee.
2: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
1: Ja, wel zoiets.
2: Je weet het niet, mama.
3: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbuild.
4: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
5: bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
5: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op Brico.be.
6: Oh, ik snap er niks van.
7: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
8: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
9: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Welkom bij Weekend Vibes. We zijn onderweg naar Rick James, Ann Christie en Summer Holiday van Cliff Richard. En waar kan je naartoe op zo'n zonovergoten Summer Holiday als vandaag? Provinciaal domein Puibroek bijvoorbeeld. Daar loopt de tweede dag van het Neutland Festival. Goed voor iedereen die nieuwsgierig is. Spectaculaire experimenten daar, boeiende talks en genoeg wetenschap om straks overal verrassend uit de hoek te kunnen komen. Meer info vind je op neutlandfestival.nl.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Wij dragen E5.
3: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
2: E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Mannekes.
6: Bombie.
5: Ik heb gedroomd.
6: Over?
5: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
6: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
5: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
6: En morgen en maandag?
5: 20% korting op alles.
6: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
5: Bombie, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
7: Jawel.
8: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: promo koken.
11: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
9: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
11: Tartaratata.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Ik kan niet werken vandaag.
13: Maar hoezo?
12: Sorry, maar het is WK.
14: Score nu de JBL Sense Lite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
15: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting en Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.

misschien ben jij een echte superfreak of superkrak in het vleesjesbakken vandaag. Want ja, het is toch het eerste echte barbecue weekend van het jaar. Hè. De zomer is begonnen, geniet ervan. De muziek op de radio die zit ook keigoed met nu twee vrienden die elkaar op school leerden kennen. Ze experimenteerden wat met muziek en dit was hun eerste poging zelfs. Ja, niet slecht voor hun experimentje, want ze scoorden er onverwachts een hit mee. Dancing in the City, Marshall en Hayne en straks ook eentje dat we allemaal gaan meebrullen. Tom Jones en Delilah is onderweg.

Voor de zonnigste classics ben je hier op de juiste plek. Want ik heb reggae voor je mee uit Engeland. UB40 komt eraan. En deze Calypso-vibes, die geven je ook wel het juiste gevoel op deze zomerdag. Carole King, Hard Rock Café.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neus begot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
4: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
5: C'est si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
6: Schat, blijf kalm.
8: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Ook in dit uur veel zomer in je radio. Classics van de Beach Boys, Four Tops, Julio Iglesias en Jimmy Cliff. Your golden years, nostalgie plus. En dan is het 2 uur geweest. Dit is het nieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. In Antwerpen is vannacht een stepper overleden nadat hij tegen een voetganger botste. Het gaat om een man van 47. Ook de voetganger van 30 raakte levensgevaarlijk gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Wouter Bruins.
11: Wat er exact is misgegaan, dat proberen we natuurlijk te achterhalen. Die step is in beslag genomen. Er zijn ook camerabeelden die we gaan verder onderzoeken. Zo wordt er bijvoorbeeld ook een bloedproef afgenomen van diegenen die betrokken zijn bij het ongeval. Dus we gaan kijken wat dat verhaal brengt. Maar natuurlijk, een elektrische step, die halen soms al wel eens een snelheid. En als je minder veel geluk hebt, dan kan een aanrijding wel heel verkeerd aflopen.
10: In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn er al 750 vermoedelijke besmettingen. En 177 mensen stierven ook al aan het virus. En het blijft zich ook snel verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie zorgwekkend. Op Hawaii heeft een aardbeving plaatsgevonden. Die had een kracht van 6.0. Dat meldt het Amerikaans Geologisch Instituut. Op dit moment is er geen sprake van schade en slachtoffers. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft wel droog. En het wordt ook koeler, maximaal rond 23 graden dan.

straks de allerlaatste grote wereldhit van de Four Tops. En die komt uit een zeer verrassende hoek. Maar je hoort ook een van de meest emotionele songs die Elvis opnam. En dat was in maart 1972. Slechts enkele weken nadat hij en Priscilla officieel uit elkaar gingen. En die emotie in zijn stem van het nummer dat je straks gaat horen, ja, dat is helemaal echt, hè. Maar eerst toch een beetje vrolijker. Op een dag als vandaag kan toch niet anders. Heerlijk meezingen.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
0: Spar Colruytgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
3: Stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn.
5: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
6: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
5: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
7: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1.

0: Voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
1: Het is bol tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting en Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen, bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras, door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
5: Mobiliteitsbudget?
4: Ja.
5: Laten we samen eens kijken.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Het beste uit de 60s,
6: 70s
7: en 80s.

Katelijne Waver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Den Dordt.

0: Straks ook John Lennon en Bonnie Pointer, die komen nog allemaal langs. En dan mag het nu weer 100% zomeren met de Four Tops. Kleine verrassing misschien, deze song die werd geschreven door Phil Collins. Je hoort dat aan die typische drumstijl hierin. Hè? Dit is Loco in Acapulco, een van de laatste echte grote wereldwijde hits voor de Four Tops.
1: Welkom bij Nostalgie Plus.

0: warmte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Axios hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Immoscoop!
4: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
2: Och, jongens.
5: Dat is wel een naald, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
8: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
9: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue-assortiment. Lidl, dat kan tellen.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
11: Wij dragen E5.
12: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
11: E5. Jouw verhaal in stijl.
13: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
14: Mannekes,
15: Bompie.
14: Ik heb gedroomd.
15: Over?
14: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
15: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
14: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
15: En morgen en maandag?
14: 20% korting op alles.
15: Serieus?
14: Oh, jij wist dat niet.
15: Bompie,
14: we hebben nu drukken door.
15: Oei, gaan we niet dan?
3: Jawel!
16: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

Like a Virgin. Haar papa vond dat niet zo'n leuke song. Maar ja, wat doe je met een dochter als Madonna? Die hou je natuurlijk niet tegen. En straks ook Julio Iglesias. En daar is iets mee. Hij heeft een rechterkant-obsessie. Klinkt heel raar, maar ik leg het zo meteen wel uit.

Toch een raar trekje hè, bij deze Spaanse charmeur. Hij heeft een rechterkant-obsessie. Liet zich nooit langs zijn linkerkant fotograferen, want hij vond zijn linkerkant er ouder uitzien dan zijn rechterkant. Julio Iglesias, ondertussen 82,

0: mensen met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting en Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar, hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
6: Score nu een TCL 65 inch QD Mini LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht hè.
9: Rustig,
8: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
11: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: Allee, jongen. Wat is dat?
13: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met de nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
14: Goedemiddag, wat een heerlijke dag. We hebben geluk met dit lange Pinksterweekend. En de muziek zit ook goed. Donna Summer, Billy Joel en ABBA. Your golden years. Allemaal in dit uur. Nostalgie Plus. En dit is het nieuws. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. In Antwerpen is vannacht een stepper overleden nadat hij tegen een voetganger botste. Het gaat om een man van 47. Ook de voetganger van 30 raakte levensgevaarlijk gewond. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
16: Wat er exact is misgegaan, dat proberen we natuurlijk te achterhalen. Die step is in beslag genomen. Er zijn ook camerabeelden die we gaan verder onderzoeken. Zo wordt er bijvoorbeeld ook een bloedproef afgenomen van diegenen die betrokken zijn bij het ongeval. Dus we gaan kijken wat dat verhaal brengt. Maar natuurlijk, een elektrische step, die halen soms al wel eens een snelheid. En als je minder veel geluk hebt, dan kan een aanrijding wel heel verkeerd aflopen.
15: Eerder deze week riepen spoedartsen in Antwerpen nog op voor een verbod op deelsteps 's nachts. In Sint-Jans Molenbeek in Brussel heeft een man geprobeerd om een overval te plegen. Het gebeurde gisteravond, maar het raakt nu pas bekend. De man viseerde een kruidenierszaak. Hij had onder meer een kalasjnikov bij. De man werd opgepakt, het onderzoek loopt. In het Verenigd Koninkrijk roept de politie slachtoffers van ex-prins Andrew op om zich te melden. En ook ooggetuigen worden gevraagd om hun verhaal te doen. Bedoeling is om de voormalige prins voor de rechter te slepen. Gisteren raakte bekend dat er een nieuw onderzoek loopt naar Andrew voor zedenfeiten. Eerder kwam hij ook al in opspraak voor zijn banden met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog en het wordt ook koeler. Maxima rond 23 graden dan.

Sing's ervoor opent dit weekend in Antwerpen. Ja, dan mag er toch eens een echte kermisplaat in je radio. Roberto Giacchetti en straks de eerste Motown-artiest die optrad in de UK. En ze was daar zelfs op uitnodiging.

Weekend Vibes bij Nostalgie Plus met de allergrootste classics. Straks Bryan Ferry, Commodores en Richie Valens. Maar nu eerst de zangeres die in 1964 mee op tour mocht met de Beatles door Groot-Brittannië. Als eerste grote Motownster aan de zijde van de Fab Four. Dit is Mary Wells en My Guy.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
2: bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
2: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
4: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
3: U heeft toch geen binge-probleem?
4: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel.

0: Tano. Taco's maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Het beste uit de 60s, 70s.

Onderweg naar de Zombies en Donna Summer. En dit is de hit die Motown-baas Berry Gordy haatte. Want te politiek voor op de radio. Maar Marvin Gaye bracht What's Going On dan toch stiekem uit wanneer Berry Gordy op vakantie was. Ja, die was natuurlijk eerst woedend. Maar wanneer hij merkte dat het een grote hit aan het worden was, ja, dan was die woede snel verdwenen.

0: Bambi.
1: Bambi, ik heb gedroomd.
2: Over?
1: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
0: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
1: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
0: En morgen en maandag?
2: 20% korting op alles.
1: Serieus?
0: Oh, jij wist dat niet.
2: Bambi, we hebben nu drukke door.
1: Oei, gaan we niet dan?
3: Jawel!
4: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
6: joehoe,
5: met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
7: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
8: stap met meer korting op de trein.
9: 40%, het zal wel zijn.
10: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
9: In Wallonië eens proberen.
10: Of naar een pretpark gaan misschien.
9: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
7: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
12: Immoscoopman!
2: Immoscoopman?
13: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
11: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
13: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
11: Ah, ja?
13: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
12: Immoscoop, man.
5: Deze week kom je bij Spar voor
7: wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
5: Oh ja, en ga je eigenlijk voor
7: lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
5: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
15: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
17: Leuke video!
5: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
11: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
18: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
11: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
11: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk. Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Nostalgie Plus.

Billy Ocean, dat is straks de man die voor nog meer zomersgevoel gaat zorgen met Caribbean Queen. Leuk weet je, hij schreef dat nummer voor zijn madame. En dat is wat er ook aan de hand is met dit nummer van Billy Joel. She's always a woman to me. Ja, als je zo'n songs kan maken voor je wederhelft, dan kan je de komende jaren toch niks meer verkeerd doen, zeker.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Score nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Het is Bolt-eendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting en Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
11: Laat de zon maar schijnen. Ik zorg voor de juiste classics erbij met Desmond Dekker, Dinky Toys en ook Rob de Nijs. En dit is het nieuws. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Er is een sociaal akkoord over de ontslagen bij Nike in Laakdal en Tessenderlo Ham. In totaal worden maximaal 371 mensen ontslagen. Dat is ongeveer de helft minder dan eerst was aangekondigd. Je hoort Marieke van Gils van de Socialistische Vakbond.
13: We zijn blij met het akkoord, omdat het echt een hele moeilijke oefening was. Een hele complexe situatie waarin verschillende afdelingen betrokken waren. En het was niet gemakkelijk om daar tot oplossingen te komen. Langs de andere kant blijft het wel een beetje zuur dat er nog altijd 371 posities bedreigd zijn.
12: De ontslagen gaan in op 30 juni. In totaal werken bijna 5000 mensen bij Nike in ons land. In Utrecht in Nederland hebben een 20-tal klimaatactivisten van Extinction Rebellion het treinverkeer zo'n uur geblokkeerd. Alle treinen van en naar het station van Utrecht werden stilgelegd. De actievoerders eisen dat de Nederlandse regering meer sancties neemt tegen Israël voor het geweld in Gaza. Alle activisten werden uiteindelijk opgepakt. En Belgian Cat Julie van Loo heeft een nieuwe basketbalploeg. Ze speelt vanaf volgend seizoen voor de Griekse kampioen Athinaikos. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Van Loo speelde dit jaar onder meer in Turkije en in de Amerikaanse WNBA. Vanmorgen werd haar tijdelijk contract bij New York Liberty niet verlengd, maar nu heeft ze dus al een nieuwe ploeg. Van Loo is 33. Volop zomerweer, veel zon, dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ook koeler, maximaal rond 23 graden dan.

straks bij Nostalgie Plus de Tinky Toys. En geloof het of niet, maar de volgende band die noemde zichzelf eerst de Stinky Toys. Een Franse punkband die zelfs optraden met de Sex Pistols. Daarna werd het Ellie Medeiros. Ze was dan de muze van de beroemde ontwerper Jean-Paul Gaultier, omdat ze zelf haar eigen podiumoutfits ontwierp. Dit is dus een echte Parijs

0: goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Alleen vandaag nog promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
5: Mannekes,
6: Bompie.
5: Ik heb gedroomd.
6: Over?
5: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
6: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
5: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
6: En morgen en maandag?
5: 20% korting op alles.
6: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
5: Bompie, we hebben nu drukke door.
6: Oei, gaan we niet dan?
7: Jawel!
8: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Oh, ik snap er niks van.
12: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
13: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
14: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
15: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
14: Echt?
15: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
14: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
15: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
14: Maar ja, dan moet jij toch...
15: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
14: Allee, jongen. Wat is dat?
16: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
17: Your golden years. Het beste uit de 60s,
18: 70s
17: en 80s.

Ze passen perfect bij dit Pinksterweekend. De leukste zomerclassics en je hoort ze bij Nostalgie Plus. Deze is eentje van bij ons en zangeres Bea Luna die extra sunshine geeft aan Declaration de Amor. Ja, de band The Dinky Toys ontdekte haar in een Brussels café. Belgischer wordt het niet.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Goeie, wacht, hè.
3: Rustig,
2: het niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
7: Imoscoop!
8: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
3: Och, jongens.
6: Dat is wel een meld, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Imoscoop, man.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
11: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1 gratis. Dus smeer hem snel naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
13: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van... influencers.
14: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
13: Ja, of twee abonnementen, of...
14: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
13: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
15: Code Yellow!
16: Your golden years.
17: Nostalgie.

Zometeen Rob de Nijs. Het werd zomer, maar eerst de allergrootste hit van Dire Straits. In hun eigen land dan. Ze hebben heel veel muziek gemaakt. En deze die werd samen met Private Investigations het best gesmaakt in Engeland, hun moederland. A Walk of Life.

of je nu aan het barbecuen bent, op het terrasje zit of onderweg naar huis van een heerlijke fiets- of wandeltocht, ja, dan mag er wel wat leuke muziek bij. En Michel Follet heeft die weer voor je uitgekozen. Nog een mooie namiddag en avond met Nostalgie Plus.

0: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
5: Mannekes,
6: Bompie.
5: Ik heb gedroomd.
6: Over?
5: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
6: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
5: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
6: En morgen en maandag?
5: 20% korting op alles.
6: Serieus?
5: Oh,
6: jij wist dat niet.
5: Bompie, we hebben nu drukke door.
6: Oei, gaan we niet dan?
7: Jawel!
8: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Prettige zaterdag, het is Sinkse, zeggen ze in Antwerpen, Pinksteren in heel het land en het is Pinksterzaterdag.
10: Your golden years, nostalgie plus.
12: Goedemiddag. In Lanaken in Limburg woedt een grote brand op een industrieterrein. Op beelden is een grote zwarte rookpluim te zien. Het vuur brak uit in het magazijn van een verpakkingsbedrijf. Je hoort burgemeester Marino Keulen.
13: Daarin zat Isomo en karton gestockeerd. Daar is heel wat blustijd en heel wat bluswater voor nodig. Brandweer en politie zijn op het terrein. De oorzaak is niet meteen aanwijsbaar. Dat zal achteraf blijken bij het onderzoek door de specialisten van de brandweer. Op dit ogenblik gaat het gelukkig alleen over materiële schade.
12: De brand is intussen wel onder controle. Ook de Nederlandse brandweer blust mee. Er is een sociaal akkoord over de ontslagen bij Nike in Laakdal en Tessenderlo Ham. In totaal worden maximaal 371 mensen ontslagen. Dat is ongeveer de helft minder dan eerst was aangekondigd. Je hoort Marieke van Gils van de Socialistische Vakbond.
14: We zijn blij met het akkoord, omdat het echt een hele moeilijke oefening was. Een hele complexe situatie waarin verschillende afdelingen betrokken waren. En het was niet gemakkelijk om daar tot oplossingen te komen. Langs de andere kant blijft het wel een beetje zuur dat er nog altijd 371 posities bedreigd zijn.
12: De ontslagen gaan in op 30 juni. In totaal werken bijna 5000 mensen bij Nike in ons land. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben-Vir, mag Frankrijk niet meer binnen. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Aanleiding is een video die Ben-Vir heeft gedeeld op zijn sociale media. Daarop is te zien hoe opvarenden van de hulpvloot voor Gaza hardhandig werden aangepakt. Frankrijk roept de Europese Unie op om sancties te nemen tegen Ben-Vir. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een botsing tussen twee trams. 4 mensen raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Dat melden Duitse media. Het gebeurde in het centrum van de stad. Hoe de botsing kon gebeuren is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En Belgian Cat Julie Van Loo heeft een nieuwe basketbalploeg. Ze speelt vanaf volgend seizoen voor de Griekse kampioen Athinaikos. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Van Loo speelde dit jaar onder meer in Turkije en in de Amerikaanse WNBA. Vanmorgen werd haar tijdelijk contract bij New York Liberty niet verlengd. Maar nu heeft ze dus al een nieuwe ploeg. Van Loo is 33. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog en het wordt ook koeler. Maximaal rond 23 graden dan.
15: Follet op zaterdag
16: met Michel Follet.

0: Ja, zie je. Zou handig zijn, mocht ik elke luisteraar met de voornaam kunnen aanspreken. Hè? Hey, dag Sam, dag Samantha. Cliff Richard in 1970 met een single waar hij een bloedhekel aan had. Maar zijn producer kon hem overtuigen om het op te nemen, omdat de carrière van Cliff toen in een dipje zat. Na Congratulations leek het minder te lukken en dit liedje lag in het verlengde. Zijn manager kreeg gelijk, het scoorde hoog in Engeland en bij ons en in Ierland werd het zelfs nummer 1. Wellicht kocht iedereen die Sam of Samantha heette het liedje. Het is zaterdag, het is prachtig weer. En er longt een verlengd weekend. Wat wil een mens nog meer? Enkele namen om je te overtuigen op deze Pinksterzaterdag om de radio wat luider te zetten. Kim Wilde, Paul Simon, Doobie en Bellamy, allemaal brothers. George en George, Harrison en Moustaki, Guido Belcanto, Guido natuurlijk, en Lee Towers. Eerste brilglazen even oppoetsen voor deze van 1982. Welkom aan iedereen die luistert.
1: 100% weekend.

Three Towers en zijn ambiance-hit van 1982. Leendert, zoals Lee in feite heet, werd onlangs op 23 maart 80. I can see clearly now, want op 23 mei werd de bifocale bril uitgevonden door Benjamin Franklin, al in 1785. Je zou denken, die bifocale glazen, dat is iets van recentere datum. Nee, dus einde 18e eeuw. In 2013 namen we op 23 mei afscheid van Georges Moustaki. Zijn bekendste lied blijft het doorleefde Le Métèque.

Georges Moustaki, 1969. Een Fransman, maar wel van Grieks-Joodse afkomst. Mijn zus draaide de plaat werkelijk grijs op haar kamertje tussen andere idolen. In 2010 kreeg Paul Simon een eretitel van een universiteit in Van Basten. Mooie aanleiding om deze nog eens te laten horen.

0: Paul Simon van zijn mythische album Graceland van 1986. Hij trad onlangs nog 3 keer op in de Bozar in Brussel voor een afscheidstournee. Kortom, die zien we hier dus nooit meer. Hoewel, je weet nooit. Een vrolijkheidssingle van de jongere broer van David Cassidy, Sean Cassidy.
1: 100% Follet op zaterdag.

is dan toch heel laat opgestaan vanmiddag. Sean Cassidy en Morning Girl in 1976. Hij is er nu 67. En op die leeftijd overleed zijn halfbroer David Cassidy. Net als David is hij ondertussen 3 keer getrouwd. Zijn moeder leeft nog altijd. Die ken je, Shirley Jones, de actrice bekend van The Partridge Family. Zij werd op 31 maart 92 jaar. Nu een heerlijk liedje van George Harrison van 1982... dat 1 jaar eerder te horen was in de film Time Bandits van Terry Gilliam, die George Harrison mee financierde.

0: Een oorworm van het album Gone Troppo, alleen in Japan een hit. Dream Away, George Harrison. Hij begon op 23 mei 1974 met een eigen platenlabel Dark Horse. En het logo was een zevenkoppig paard. Zometeen een maatje van George Harrison bij het beroemde project The Traveling Wilburys, Tom Petty.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neus begot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
3: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
6: Oh, ik heb een video.
5: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Maar hoezo?
7: Sorry, maar het is WK.
9: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: 100% Follet.

Refugee, Tom Petty, waar hij was eind jaren 70, gingen de Heartbreakers mee. Halfweg mei 87 ging het huis van Tom Petty in Californië in vlammen op. En de schade werd op maar liefst $1 miljoen geraamd. Eet je uit het album Heat van Soul Sister van 90. Die had zijn titel niet gestolen, stond vol heat. Van True Before We Started tot Facing Love en deze. She's

0: Soul Sister. In de periode dat een manager of platenbaas zo zot kreeg om hun naam even te wijzigen in Leijers, Michiels en Soul Sister. En zeggen dat de twee ooit begonnen als de Soul Sisters. Je zou wel minder een identiteitscrisis krijgen. Na de jaren 60 met een hitgigant van dat decennium, Petula Clark.
1: 100% meezinger.

Petula Clark en My Love, dat nummer begon toen aan zijn laatste week in onze hitparade in 1966. Petula Clark, een jaar later scoorde ze weer zo'n superhit met This Is My Song, die ligt klaar voor een van de volgende weken in 100% Follet. Begin al eens in mijn zomerplaten te neuzen, al kan je niet zeggen dat het de voorbije dagen echt prettig lenteweer was. Er is beterschap in zich. Daarom deze, een echte radiohit in 1980. Illustre Franse zangeres, Maria de Rossi.

Maria de Rossi en Salut Crocodilla. Ik kan me herinneren dat dit liedje in 80 vooral op lokale radio's vaak te horen was. Blijf het opvallend vinden hoe krokodillen populair zijn in liedjes van Crocodile Rock tot Qui va garder mon crocodile cet été. In de afdeling, als je er maar blij van wordt, deze

0: klonk een beetje als ABBA Revisited, Steps and Last Thing on My Mind, nummer 1 in 1998 bij ons. Zo dadelijk John Fogerty van CCR in een andere vermomming.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo-koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
6: Ik kies Unlimited Internet.
5: En 5G.
6: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Your golden years.
9: Nostalgie-less.
8: Procent Follet op zaterdag.

De Bellamy Brothers met die heerlijke hit Let Your Love Flow, geschreven door een roadie van Neil Diamond. Neil Diamond kreeg het nummer aangeboden, maar hoorde er weinig in. En zo gingen David en Howard Bellamy ermee aan de haal en scoorden een gigantische wereldhit, precies 50 jaar geleden. Echte broers, wat je niet kan zeggen van dit gezelschap. The Doobie Brothers, met hun stomende comeback single van 1989. Dit is The Doctor, The Doobie Brothers.

0: De Doobies, zoals ze ook wel eens genoemd werden. De Doobie Brothers Doobies, dat is een sticky, hè? Het is niet zo fraai, hoor, deze heren. Op 23 mei 1987 kwamen de Doobie Brothers na jaren nog eens samen voor een benefiet ten voordele van Vietnam-veteranen in de Hollywood Bowl in L.A. Dat viel zo goed mee dat ze in 1989 zelfs een nieuw album en hitsingle uitbrachten met de oude bezetting van toen. Het bewijs deze stommende The Doctor. Guido Belcanto volg ik op Facebook. Je weet wel, dat sociale media speelt je voor een ouder publiek. En zo weet ik dat hij sleutelt aan een nieuw album. In 2011 zet hij met Anne-Pierre Lee een geweldige hertaling van Summer Wine van Lee Hazelwood en Nancy Sinatra op plaat. Te mooi om te laten liggen. Guido Belcanto en Anne-Pierre Lee.
1: 100% van bij ons.

Anne-Pierre Lee en de unieke Guido Versmisse. Want zo heet Guido met achternaam. Of dacht je echt dat hij als Belcanto in het geboorteregister staat? Guido, ben van. Hij is vandaag jarig en wordt 73. Gefeliciteerd. Nog zo'n liedje dat Guido Versmisse Belcanto perfect naar het Nederlands zou kunnen ombuigen. David McWilliams.

Mark Almond zong het ook in de jaren 90 en had er een veel groter hit mee in zijn thuisland dan David McWilliams' The Days of Pearly Spencer. Een filmisch liedje, vind ik. Hij kreeg nooit de erkenning die hij verdiende, maar The Days of Pearly Spencer was wel goed voor top 10 in de Nederlanden en nummer 1 in het onvoorspelbare La Douce France in 67. Shirley en Kim zijn de twee laatste op deze Pinksterdag, tenminste in 100% volet, want na 6 uur blijft het genieten bij Nostalgie Plus. Dit blijf ik ook zo'n sfeervolle single vinden van Kim Wilde over een duister onderwerp.

0: Kim White in 1982. Een lied over zelfdoding. Over een meisje dat van een brug springt. De dochter van Shirley Bassey werd zo doodgevonden in 1985... toen ze van een brug in Bristol sprong. Shirley heeft altijd ontkend dat het om zelfdoding ging. In 2008 kwam Shirley Bassey zelf op 23 mei op de spoedafdeling van het ziekenhuis in Monaco terecht met zware maagproblemen. Vergeef me deze wat morbide uitsmijter, maar zo is het leven nu eenmaal. Dankzij hem voor de techniek. Geniet van deze Pinksterzaterdag en tot morgen.
1: 100% weekend.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.

0: Goedemiddag. In Lanaken in Limburg is de grote brand op een industrieterrein onder controle. Het vuur brak uit in het magazijn van een verpakkingsbedrijf. Je hoort burgemeester Marino Keulen.
1: Daarin zat isomo en karton gestockeerd. Daar is heel wat blustijd en heel wat bluswater voor nodig. Brandweer en politie zijn op het terrein. De oorzaak is niet meteen aanwijsbaar. Dat zal achteraf blijken bij het onderzoek door de specialisten van de brandweer. Op dit ogenblik gaat het gelukkig alleen over materiële schade.
0: Er raakte dus niemand gewond. Bij een zware vechtpartij in Heist op den Berg in de provincie Antwerpen zijn twee meisjes gewond geraakt, dat schrijft HLN. Het gebeurde vannacht. Op beelden is te zien hoe er wordt geduwd en getrokken op een terras. Er werd onder meer met tafels en stoelen gegooid. De politie heeft voorlopig nog niemand opgepakt. De daders zijn wel geïdentificeerd. Het onderzoek loopt. Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen in Oost-Vlaanderen krijgt al maar vaker oproepen voor verminkte reeën. Die komen terecht onder maaimachines van boeren, want nu het droog is, willen boeren zo snel mogelijk hun velden maaien, vertelt Mark van der Voorde van het opvangcentrum.
2: Een ree die gaat haar jongen werpen in het gras. Met alle gevolgen van dien, dus de boer die komt met zijn maaibalk af. De grote die springt weg en het kleintje dat blijft altijd achter. Bij alle gevaar blijft dat gewoon liggen om zo weinig mogelijk op te vallen. Zodra dat die maaibalk bijna bij hem is, ja, springt daar recht. Die balk, dat zijn allemaal messen, dat maait gewoon hun pootjes eraf. Hè.
0: Het opvangcentrum brengt de dieren daarna naar een dierenarts voor euthanasie. Iran en de Verenigde Staten staan dichtbij een akkoord om het staakt het vuren in het Midden-Oosten te verlengen met 60 dagen, dat schrijft de Financial Times. Het zou gaan om onder meer een heropening van de straat van Hormuz en een versoepeling van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben-Vir, mag Frankrijk niet meer binnen. Dat meldt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Aanleiding is een video die Ben-Vir gedeeld heeft op zijn sociale media. Daarop is te zien hoe opvarenden van de hulpvloot voor Gaza hardhandig werden aangepakt. Frankrijk roept de Europese Unie op om sancties te nemen tegen Ben-Vir. En de Deen Jonas Vingegaard heeft de 14e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Vingegaard was oppermachtig op een aankomst bergop en kwam alleen over de streep. Hij neemt ook de roze trui over van de Portugees Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall en de Australiër Jay Hindley werden tweede en derde. Vanavond nog lang zonnig, het koelt af naar minimaal tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, het blijft wel droog bij 23 graden.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Het is Bolt in de Aakse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting. En Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en

0: zo snelheid, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
0: Echt?
1: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
0: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
1: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
0: Maar ja, dan moet jij toch...
1: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
0: Allee, jongen. Wat is dat?
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met de nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.

0: Goedenavond. Premier Bart De Wever sluit een alternatief naast de centenindex niet uit. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Eerder deze week werd de stemming daarover met een week uitgesteld, omdat de oppositie eerst wil dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over een alternatief van de sociale partners. Je hoort premier De Wever.
1: Ik ben de hoeder van de compromissen die wij maken. Ik ben altijd bereid om andere voorstellen te aanhoren en als die consensus kunnen wegdragen, dan doen we dat. Maar tot zolang blijft het beleid zoals we dat afgesproken hebben staan. We moeten nog een enorme sanering doen in dit land. Er is een beetje koelbloedigheid, een beetje volwassenheid nodig in de wedstrijd. We hebben een beleid beslist. We gaan dat uitvoeren.
0: Ook binnen de federale regering is niet iedereen het eens over de centenindex. Op 1 juni moet die ingaan. Bij een zware vechtpartij in Heist op den Berg in de provincie Antwerpen zijn twee meisjes gewond geraakt, dat schrijft de HLN. Het gebeurde vannacht. Op beelden is te zien hoe er wordt geduwd en getrokken op een terras. Er werd onder meer met tafels en stoelen gegooid. De politie heeft voorlopig nog niemand opgepakt. De daders zijn wel geïdentificeerd. Het onderzoek loopt. Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen in Vlaams-Brabant krijgt al maar vaker oproepen over verminkte reeën. Die komen terecht onder maaimachines van boeren, want nu het droog is willen boeren zo snel mogelijk hun velden maaien, vertelt Mark van der Voorde van het opvangcentrum.
2: Een ree die gaat haar jongen werpen in het gras. Met alle gevolgen van dien, dus de boer die komt met zijn maaibalk af, de grote die springt weg en het kleintje dat blijft altijd achter. Bij alle gevaar blijft dat gewoon liggen om zo weinig mogelijk op te vallen. Zodra dat die maaibalk bijna bij hem is, ja, springt daar recht. Die balk, dat zijn allemaal messen, dat maait gewoon hun pootjes eraf. Hè.
0: Het opvangcentrum brengt de dieren daarna naar een dierenarts voor euthanasie. Iran en de Verenigde Staten staan dicht bij een akkoord om het staakt het vuur in het Midden-Oosten te verlengen, met 60 dagen, dat schrijft de Financial Times. Het zou gaan om onder meer een heropening van de straat van Hormuz en een versoepeling van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. Amerikaanse president Trump laat weten dat hij morgen een beslissing neemt. En de Deen Jonas Vingegaard heeft de 14e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Vingegaard was oppermachtig op een aankomst bergop en kwam alleen over de streep. Hij neemt ook de roze trui over van de Portugees Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall en de Australiër Jay Hindley werden tweede en derde. Vanavond nog lang zonnig, het koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden. Dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, het blijft wel droog bij 23 graden.